In House of Hardbop luistert u naar opname uit 1963 van de tenorsaxofonisten Coleman Hawkins en Sonny Rollins. De eerste solo was trouwens steeds van Hawkins en daarna volgde Rollins, die in zijn solo's voor een tamelijk experimentele benadering kiest. Het bijzondere originele pianospel was afkomstig van de blanke intellectueel Paul Bley, die zich later in een veel modernere richting zou gaan ontwikkelen. De bassist was Bob Crenshaw en de slagwerker Roy McCurdy. U hoort nog twee stukken van deze sessie. De bekende standaard Just Friends en de Rollins-compositie McGee.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar aflevering 10 in een serie over tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit keer samen met zijn grote voorbeeld en collega Coleman Hawkins. Volgende week volgen opnamen uit 1964. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Dit is de Concertzender. U kunt nu in House of Hardbop luisteren naar deel 9 in de serie, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. Toen Rollins in 1962 zijn comeback maakte na een afwezigheid van enkele jaren, ging hij op zoek naar nieuwe muzikale mogelijkheden. Er waren inmiddels andere stromingen ontstaan, zoals die waren ontwikkeld door de saxofonisten John Coltrane en Ornette Coleman. Deze werden gekenmerkt door een grotere harmonische vrijheid, waarbij het spelen op traditionele akkoorden wat minder streng werd nageleefd. In 1962 trad Sonny Rollins op met een kwartet dat sterke overeenkomst vertoonde met het kwartet van alt-saxofonist Ornette Coleman uit eind van de jaren 50. Zijn cornetist Don Cherry en slagwerker Bill Higgins waren van de partij en de bassist was Rollins' vaste compaan Bob Crenshaw.

Dat was het kwartet van Sonny Rollins met zijn compositie Doxy. De cornetist was Don Cherry, de bassist Bob Crenshaw en de slagwerker Bill Higgins. En de opname is uit juli 1962. We gaan door met nog twee stukken van dit album dat getiteld is Our Man in Jazz. De eerste songs werden eveneens live opgenomen tijdens hetzelfde concert in juli 1962. En het tweede stuk is een studioopname uit februari 1963.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop met deel 8 over tenorsaxofonist Sonny Rollins. Deel 1 tot en met 7 zijn natuurlijk nog terug te luisteren via onze site www.concertzender.nl. Eind jaren 50 besloot Sonny Rollins zich enige tijd terug te trekken om zich te kunnen bezinnen op zijn muzikale toekomst. De reden daarvoor is onduidelijk, maar kenners menen te weten dat Rollins zijn positie wilde bepalen tegenover nieuwe muzikale stromingen, zoals die door saxofonisten als John Coltrane en Ornette Coleman in gang waren gezet. Tot grote vreugde van zijn fans maakte hij in 1962 zijn rentrée met het begin van dat jaar opgenomen album The Bridge. De andere muzici zijn gitarist Jim Hall, bassist Bob Crenshaw en slagwerker Ben Reilly.

U luistert naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit begin 1962. Tijdens zijn afwezigheid op de podia zat hij overigens niet stil. Hij placht vaak helemaal alleen, al blazend op een brug in de open lucht, zijn muzikale conditie op peil te houden. Het titelstuk van het album heet dan ook The Bridge. En daarna hoort u nog de Cole Porter song You Did Something to Me.

0: In House of Hard Bop hoort u aflevering...
1: Dit is de Concertzender en welkom het komend half uur bij House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar aflevering 7 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit keer met opname uit 1958. Vanaf 1957 trad Rollins vooral in trioverband op, dus met contrabas en slagwerk. We beginnen met de musical song If You Were the Only Girl in the World. De bassist is Henry Grimes en de slagwerker Spex Wright.

Dat was het trio van tenorsaxofonist Sonny Rollins met een opname uit 1958. Op hetzelfde album staan ook vier stukken met een grote band. Vandaag de titel Sonny Rollins en The Big Brass. Het orkest bestaat naast Rollins zelf uit vier trompetten, drie trombones, een tuba en een ritmesectie. Arrangementen zijn van de hand van Ernie Wilkins.

In aflevering 7 over tenorsaxofonist Sonny Rollins hoorde u opname uit 1958. Eind jaren 50 zou Rollins zich geruime tijd terugtrekken om na te kunnen denken over zijn muzikale opvattingen en richting. Volgende week opname uit 1962 na zijn comeback. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar aflevering 6 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Vanaf 1957 begon hij op te treden in trioverband, dus alleen met contrabas en slagwerk. Het spelen zonder pianist gaf Rollins meer vrijheid in harmonisch opzicht en qua frasering. Hij wordt hier bijgestaan door bassist Wilbur Ware en slagwerker Elvin Jones. De opnamen werden gemaakt in november 1957 in de bekende New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. U hoort eerst twee bekende songs, namelijk I'll Remember April en Softly as in a Morning Sunrise.

0: U luistert in House of Hardbop naar tenorsaxofonist Sonny Rollins met live opname uit 1957. De bassist is Wilbur Ware, met wie Rollins al veel vaker had gespeeld. En de slagwerker is Elvin Jones. Een nieuwe samenwerking, omdat Rollins tot dan toe meestal met Max Roach speelde. Elvin Jones zou overigens vanaf 1960 furore maken met het kwartet van John Coltrane. U hoort nog twee stukken vanuit The Village Vanguard, een bluesthema van Rollins zelf, Sunny Moon for Two, en de bekende musical song Get Happy.
1: Thank you very kindly. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sunny Moon for Two.

0: In House of Hardbop was dit aflevering 6 van een serie gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Volgende week opnamen uit 1958. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij House of Hardbop. Vandaag hoort u aflevering 5 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij was vanaf begin jaren 50 een toonaangevend tenorist gebleken. Maar midden jaren 50 kreeg hij concurrentie van John Coltrane, die overigens 4 jaar ouder was. Coltrane was Rollins opgevolgd in het quintet van Miles Davis en maakte grote furoren. Dat was voor Rollins een reden om eind 1956 een album op te nemen waarbij hij muzikaal en technisch alles uit de kast haalde. De plaat heet dan ook Tour de Force, oftewel Krachttour.

U hoorde een virtuose Sonny Rollins in het veelzeggende stuk Be Quick, een muzikale variatie op Cherokee en daarna in een medium blues getiteld Ia. De ritmesectie bestond uit Kenny Drew, piano, George Morrow, bas en Max Roach, slagwerk. We vervolgen met nog twee stukken van deze sessie uit december 1956. Be Swift en Sonny Boy.

U luistert naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit 1955. Hoewel hij een zeer origineel improvisator is, zijn er ook bij hem wel invloeden te bespeuren. Met name van zijn oudere collega's Coleman Hawkins en Charlie Parker. De samenwerking met meesterslagwerker Max Roach zal van lange duur blijken te zijn. Ze hebben samen talloze albums opgenomen. En we gaan verder met nog twee stukken van de plaat Worktime uit 1955.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 2 van een serie gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Volgende week opnamen uit 1956. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de concertzender met House of Hardbop. De komende weken besteden we in House of Hardbop aandacht aan de muziek van saxofonist Sonny Rollins. Hij is inmiddels een levende legende. Hij werd geboren in 1930 en speelde met alle denkbare grootheden. Van Charlie Parker tot Thelonious Monk en van Max Roach tot Miles Davis. Zijn stijl past in de hardbop-traditie, maar hij ontwikkelde een onmiddellijk herkenbaar eigen geluid. Aanvankelijk was virtuositeit zijn voornaamste uitgangspunt, maar later zou hij meer melodisch te werk gaan. Vandaag horen we opname uit 1954 en Rollins was toen net 24 jaar oud. Opvallend is hoe volwassen en zelfverzekerd hij hier al klinkt.

Dat was tenorsaxofonist Sonny Rollins met drie stukken van zijn cd Moving Out. De andere muzici zijn Kenny Dorham trompet, Elmo Hope piano, Percy Heath bas en Art Blakey slagwerk. We vervolgen met nog twee stukken van deze sessie die werden opgenomen in oktober 1954.

Je luistert naar de Jazz Messengers met opname uit 1958. Leider en slagwerker Art Blakey, geboren in 1919, overleden in 1990, componeerde zelf niet. Dus het repertoire moest altijd van anderen komen. Na het vertrek van pianist Horace Silver werd het materiaal voor een belangrijk deel geleverd door tenorsaxofonist Benny Golson. Nu volgt eerst het legendarische Along Came Betty en daarna een drumsuite, uiteraard opgedragen aan de leider.

Een van de bekendste stukken die Benny Colson schreef voor de Jazz Messengers was de nu volgende Blues March. Zoals de titel al aangeeft, een bluesthema op een marsritme. Een ander lid van de band dat regelmatig aansprekende thema's bedacht was pianist Bobby Timmons. In de resterende tijd hoor je nog zijn compositie Moonin'.

In House of Hardbop heb je geluisterd naar The Jazz Messengers met opname uit 1958. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Straks na 4 uur, Ludicus Straight Ahead. Ik wens je nog een hele fijne middag.

Dat was het Horace Silver Quintet met de zilvercompositie The Outlaw. Dus niet Further Explorations, zoals ik al eerder zei. Dat is de cd waar het nummer op te vinden is. De bezetting zal ik even opnoemen. Art Farmer op trompet, Clifford Jordan tenorsax, Horace Silver dus op piano, Teddy Kortik op bas en Louis Hayes slagwerk. Je hoort nu nog drie stukken van Silver. Straks Moonrays en Safari, maar nu eerst Pyramids.

Dat waren drie stukken van Silver. Pyramid, Moonrace en Safari. Je luisterde naar het Horace Silver Quintet met opnamen uit 1958. Volgende week in House of Hardbop aandacht voor de Jazz Messengers met opname uit datzelfde jaar. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Straks na 4 uur, Ludeke Straight Ahead met Jaap Ludeke. En als ik me niet vergis, muziek van Dizzy Gillespie. Namens Jaap Dijker dus, wens ik je nog een hele fijne middag.

0: Radio 6. Luister verder.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag hoor je deel 4 van een serie die gewijd is aan pianist en componist Horace Silver. Hij werd geboren in 1928. In februari 1954 traden de Jazz Messengers op in de New Yorkse jazzclub Birdland. Een concert dat inmiddels legendarisch is gebleken vanwege het bijzonder hoge niveau. Bij studioopname wordt nu eenmaal vaak minder geïnspireerd gespeeld dan live het geval is. De bezetting: Clifford Brown trompet, Lou Donaldson altsax, Horace Silver piano, Curly Russell bass en Art Blakey slagwerk. Je hoort om te beginnen 2 Silver-composities, Split Kick en Quicksilver.

Dat waren de Jazz Messengers met de zilvercomposities Creeping In en Stop Time, opgenomen in december 1954. Dat deze muziek in de jaren 50 enorm aansloeg, blijkt wel uit de populariteit van het volgende nummer. En dat is getiteld The Preacher. Op de middelbare scholen liep iedereen dit goed in het gehoor liggende thema te fluiten of te zingen. En dit vaak tot ongenoegen van de leraren. Daarna hoor je een bluesthema dat ook weer een standaard werk binnen de hardbop-traditie is gebleken. Doodling. Beide composities zijn uiteraard van de hand van Horace Silver.

0: In House of Hard Bop heb je geluisterd naar Horace Silver en The Jazz Messengers met studioopname uit 1954 en 1955. Volgende week hetzelfde quintet, maar dan met live opname uit november 1955. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Luister verder.
0: Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag hoor je deel 1 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Horace Silver. Hij werd geboren in 1928. Zijn muzikale bijdragen zijn vanaf begin jaren 50 essentieel geweest voor de ontwikkeling van de hardbop. Deze stijl ontstond als reactie op de bebop, zoals die in de jaren 40 werd gespeeld door muzici als Charlie Parker en Dizzy Gillespie. Maar de hardbop bevatte ook elementen uit de blues-traditie en bediende zich van een meer funky ritmiek. Daardoor zou deze stijl decennia lang de mainstream binnen de jazz blijken te zijn en een groot publiek gaan bereiken.

Dat was het trio van pianist Horace Silver met opname uit 1952. De bassist was Gene Ramey en de drummer was Art Blakey. En deze laatste was ook betrokken bij de oprichting van de Jazz Messengers, een quintet waarvan we in latere uitzendingen meer gaan horen. Horace Silver begon overigens als saxofonist, maar schakelde later over op de piano. Zijn stijl werd aanvankelijk sterk beïnvloed door de bebop-pianist Bud Powell, maar ontwikkelde zich in een wat toegankelijkere richting door toevoeging van elementen uit de blues en de funk. Daarnaast werd hij een van de belangrijkste componisten van typische hardbop-thema's. Nu volgen weer drie stukken van de hand van Silver. De titels zijn Icaro, en dat is zijn eigen voornaam, maar dan van achteren naar voren gespeld, Quicksilver en Knowledge Box.

Dat was het trio van pianist Horace Silver met opname uit 1952. Met drummer Art Blakey en ditmaal Curly Russell aan de bas. Opvallend in zijn pianospel zijn de puntige aanslag en de zware syncopische accenten die hij met de linkerhand speelt. We besluiten deze uitzending met nog 3 stukken van Silver en nu uit 1953. Art Blakey is weer de drummer en de bassist is dit keer Percy Heath.

In House of Heart, Bob, heb je geluisterd naar trio-opnamen van de pianist Horace Silver uit 1952 en 1953. Volgende week aandacht voor de eerste opname van de Jazz Messengers onder leiding van Horace Silver. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Tot 4 uur Horace Silver, Art Blakey en Percy Heath in Bohena.

is 3:30, tijd voor Hardbop Boulevard. In Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan de beginjaren van de loopbaan van trompetist Blue Mitchell. Richard Allen Mitchell werd in maart 1930 geboren in Miami, Florida. Op de high school gaat hij trompet spelen en dan krijgt hij ook zijn bijnaam, Blue. In de eerste helft van de jaren 50 werkt hij in een paar rhythm and blues bands, waarvan de Earl Bostick Band ook in Nederland behoorlijk bekend is geworden. Na zijn vertrek bij Earl Bostick in 1955 is het voor Blue Mitchell een paar jaar sappelig geblazen. Maar dan loopt hij op een avond in een jazzclub in Miami zijn jeugdvriend saxofonist Cannonball Adderley tegen het lijf. Cannonball heeft dan net een contract getekend met het Riverside-label. En het lijkt hem een verfrissend idee om voor zijn eerste Riverside-LP nu eens niet een beroep te doen op zijn vaste muzikale partner, zijn 3 jaar jongere broer Nat, maar gebruik te maken van de diensten van zijn plotseling opgedoken jeugdvriend Blue Mitchell.

Dat was het quintet van de tenoristen Johnny Griffin en Eddie Lockjaw Davis met opname uit 1960. In beide stukken was Davis de eerste solist. Zijn toon is wat ruiger dan die van Griffin, die wat vlakker speelt. De pianist was Norman Simmons. De samenwerking tussen deze twee tenorgrootheden was zo geslaagd dat er tussen zomer 1960 en lente 1962 maar liefst 10 LP's werden opgenomen. We gaan door met twee stukken van de plaat Tough Tenor Favorites, opgenomen in februari 1962.

In Hardbop Boulevard heb je geluisterd naar het quintet van de tenorsaxofonisten Johnny Griffin en Eddie Lockjaw Davis. Volgende week het laatste deel in deze serie. Dan hoor je Johnny Griffin met grote bezettingen. Straks na 4 uur de Jazz Connection met Lex Lamme. We eindigen met nog een stuk van de plaat Tough Tenor Favorites. Een fijne middag nog.

Welkom bij Hardbop Boulevard. Vandaag kun je luisteren naar het vijfde deel in een serie gewijd aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die een paar maanden geleden overleed. Hij is 80 jaar geworden. Eind jaren 50 bleek dat Griffin zijn eigen stijl had gevonden en tot volledige wasdom was gekomen. Vanaf die tijd gold hij als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, wat gevolg had dat hij regelmatig platen onder eigen naam kon maken. Hij deed dat bij voorkeur in kwartetbezetting, waardoor hij zelf voldoende soloruimte kreeg.

Dat was het kwartet van tenorsaxofonist Johnny Griffin uit 1958. De ritmesectie bestond uit pianist Kenny Drew, bassist Wilbur Ware en slagwerker Philly Joe Jones. We gaan door met opname uit 1961. De ritmesectie bestaat dan uit pianist Barry Harris, bassist Ron Carter en slagwerker Ben Reilly. Luister naar The Carrie Dancers.

Dat was het kwartet van Johnny Griffin met drie stukken uit 1961. In 1962 maakte hij een plaat samen met collega Eddie Lockjaw Davis, waarbij ze ieder afzonderlijk met dezelfde ritmesectie spelen. Eerst hoor je Griffin in het titelstuk van de plaat Piscus, een eigen compositie van de leider. Daarna volgt nog een stuk uit 1958 en dat komt van de plaat Way Out.

Nou, het is even een verkeerde track ingestart. En Jaap, die heeft nu de goede track voor zich, als het goed is. Even een live verslag hier vanuit de studio. En probeer het maar, Jaap.

0: In Harbour Boulevard heb je geruisterd naar tenorsaxofonist Johnny Griffin met kwartetopname uit de 1958, 61 en 62. Volgende week is Griffin te horen samen met collega Eddie Lockjaw Davis. Een van de meest legendarische tenorentandems uit de jazzgeschiedenis. Straks na 4 uur Ludeke Straight Ahead met Jaap Ludeke. Een fijne middag nog.
1: Dit is de concertzender op Radio 6 met Hardbop Boulevard. Vandaag kan je in Hardbop Boulevard luisteren naar de 4e aflevering van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die enige maanden geleden overleed op de leeftijd van 80 jaar. We beginnen met een opname uit 1959. Griffin heeft dan inmiddels zijn eigen stijl gevonden en die wordt gekenmerkt door melodische zeggingskracht in combinatie met een virtuose techniek. Die techniek is altijd functioneel en ontaardt nooit in smakeloze krachtpatserij. Daarnaast zijn er in zijn spel natuurlijk invloeden van de blues te bespeuren, iets dat kenmerkend is voor de goede hardboppers. Je hoort hem nu in trioverband met bassist Sam Jones en slagwerker Albert Heath. Het stuk is van Babs Gonzalez en heet Lonely One.

Dat waren vier stukken van Little Johnny Griffin en his orchestra. Plaat uit 1953. In twee nummers hoorde je vocalist Babs Gonzales. In 1956 nam Griffin zijn eerste LP als leider op voor het label Argo. Hij heeft nu duidelijk zijn eigen stijl gevonden binnen de hardbop-traditie. Een combinatie van melodische zeggingskracht, blues-invloeden en virtuositeit. De ritmesectie bestaat uit Junior Mans, piano, Wilbur Rave, bas en Buddy Smith, slagwerk.

in Hardbop Boulevard heb je geluisterd naar deel 2 van een serie over saxofonist Johnny Griffin. Die leefde van 1928 tot 2008. Volgende week volgt deel 3. En dit programma is samengesteld door Peter Smits. Maar we hebben nog een klein stukje muziek tot 4 uur. Techniek vanmiddag, Jaap Dijker.

En tot 4 uur is dit Hardbop Boulevard. Op 25 juli 2008 is de tenorsaxofonist Johnny Criffin overleden in zijn woonplaats Afay Limousin in Zuidwest-Frankrijk. En hij is 80 jaar geworden. Hardbop Boulevard zal de komende 6 uitzendingen wijden aan het omvangrijke oeuvre van deze saxofonist die 63 jaar lang op het podium heeft gestaan. Vanaf 1945 tot een paar dagen voor zijn overlijden. Johnny Griffin wordt in 1928 in Chicago geboren. Hij doorloopt daar de befaamde Dusable High School, waar het wemelt van de talentvolle leerlingen. Dankzij de militaire dienstplicht raakte de vibrafonist-bandleider Lionel Hampton in de jaren 40 voortdurend muzici kwijt aan het Amerikaanse leger. En hij moest permanent jacht maken op talentvolle remplaçanten. Toen Johnny Griffin nog in de schoolbanken zat, had Hampton hem al in het vizier gekregen. En reeds de dag na de diploma-uitreiking zat de 17-jarige Griffin als lid van de saxofoonsectie in de band van Lionel Hampton. Met als buurman de wild man of de tenorsaxofoon Arnett Cobb. Als Griffin een half jaar heeft meegedraaid in Hampton Band vol met krachtpatsers en wilde brassen, mag hij in januari 1946 een proeven van bekwaamheid afleggen in het stuk Airmail Special. Voor het ongebruikelijk omvangrijke arrangement waren beide kanten van een 78 toerenplaat nodig. In deel 1 zit de solo van Johnny Griffin. In deel 2 komt Arnett Cobb aan bod, maar we horen ook woeste trompetklanken. De trombonesectie met een uitgeschreven chorus en een vibrafoon solo. Hier is Airmail Special.

En dat was Airmail Special, een succesnummer van Benny Goodman en de gitarist Charlie Christian uit 1941 in een arrangement van Turk van Lake door de big band van Lionel Hampton uit 1946 met een solo door Johnny Griffin en een wat meer uitgebalanceerde solo door Arnett Kapp. Griffin had van jongs af aan nogal wat solistische aspiraties en die kon hij in de big band van Lionel Hampton natuurlijk niet voldoende uiten. Bovendien was het honorarium dat hij bij Hampton opstreek ook niet om over naar huis te schrijven en het iedere avond opnieuw eindeloos uitmelken van Flying Home, Hey Bubba Rebop en Ham's Boogie Woogie droeg ook niet erg bij aan de arbeidsvreugde van dit ambitieuze talent. Nadat hij anderhalf jaar in het hectische circus van de Hampton Band heeft meegedraaid, gaat Griffin begin 1947 aan de slag met de trompetist Joe Morris. Morris is 6 jaar ouder dan Griffin. Hij heeft 4 jaar in de trompetsectie van de Lionel Hampton Band gespeeld en er ook composities en arrangementen voor geschreven. We laten allereerst 3 stukken horen uit 1947. Tamelijk rauwe muziek die nog steeds een beetje de Hampton-sfeer om zich heen heeft hangen, maar die toch ook al is aangestoken door het bebop-virus.

Dat waren drie stukken door het septet van trompetist Joe Morris. Fly, Mr. Fly, Wilma's ID en Out of the Night. En de solisten waren Joe Morris op trompet, Johnny Griffin tenorsax, Wilma's Reeves piano en George Freeman op gitaar. In de volgende twee stukken is evenmin sprake van onversneden bebop. Maar ook in deze tweeslachtige sfeer klaart Johnny Griffin de klus met verven.

Dat waren Low Groovin' en The Spider. Tot besluit nog twee stukken door een latere versie van de Joe Morris Band uit 1948... met Matthew Gee, trombone, Elmo Hope, piano, Percy Heath op bas en Philly Joe Jones op drums.

En dat was Wow, een dynamisch bebop stuk. Een voorbode van de hardhandige rhythm and blues stijl waarin de Joe Morris Band exclusief zou gaan opereren, maar niet meer met Johnny Griffin in de gelederen. Volgende week in Hardbop Boulevard, Johnny Griffin deel 2. Straks na 4 uur, Ludeke Strederhead. En om 5 uur, Off the Record, met gast van de maand, pianist Mark van der Roon. We eindigen met Weasel Walk. Een fijne middag nog.

Welkom bij Hardbop Boulevard. En net als vorige week besteedt Hardbop Boulevard vandaag nogmaals aandacht aan de tenorsaxofonist Ralph Moore. Na zijn middelbare school doet hij het buitengewoon goed aan de veeleisende Berklee School of Music in Boston. En hij reist vaak naar New York om zich daar in de kijker te spelen. Zijn eerste werkgever is Horace Silver. En in het quintet van deze altijd super zorgvuldig opererende bandleider heeft Ralph Moore de kneepjes van het hardbop-metier onder de knie gekregen. Een zo mogelijk nog belangrijkere leermeester is John Coltrane geweest. Al heeft Ralph Moore natuurlijk nooit persoonlijk les van hem gehad, want Ralph Moore is pas 10 jaar als Coltrane in de zomer van 67 plotseling komt te overlijden. Blues for John is het eerbewijs van Ralph Moore aan deze gigant, die al meer dan 50 jaar het geluid en de stijl van vrijwel alle tenor- en sopraansaxofonisten beïnvloedt. Hier is Blues for John.

Dat was Blues for John met Ralph Morton on sax. Een eveneens zeer bevlogen Benny Green op piano, Peter Washington op bas en Kenny Washington drums, afkomstig van de cd Images uit 1988. In het volgende nummer staat Ralph Moore er helemaal alleen voor in My One and Only Love.

0: Trompetist Booker Little was in zijn laatste jaren erg productief. Met name in samenwerking met rietblazer Eric Dolphy. Zijn meest geslaagde productie onder eigen naam is de plaat Out Front uit 1961. De trombonist is Julian Priester, de slagwerker is Max Roach. En Booker Little kwam veel te vroeg. Hij zou op de leeftijd van 23 jaar overlijden aan een bloedziekte.
1: Ik ben echt...

Hart Bob Boulevard was vandaag gewijd aan trompetist Booker Little. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Tot 4 uur van de CD Outfront het nummer A New Day.

Op Boulevard besteden we vandaag nogmaals aandacht aan de bassist Doug Watkins. Voor het fijnproeverslabel Transition mag Doug Watkins al vroeg in zijn carrière, in 1956, een plaat als leider maken met als titel Watkins at Large. Van deze LP is het volgende nummer afkomstig, More of the Same.

Dat was More of the Same, een compositie van Thad Jones door een sextet met Kenny Burrell gitaar, Duke Jordan piano, Hank Mobley tenor, Donald Byrd trompet, Doug Watkins bas en Art Taylor drums. Het volgende stuk is een ballad van de hand van Duke Jordan, Pannonica, opgedragen aan barones Pannonica de Koningszwarte, die voor menig bebop-pianist als beschermheilige heeft gefungeerd. De hoofdrol is hier weggelegd voor de trompetist Donald Byrd, die via de Jazz Messengers bevriend is geraakt met Doug Watkins. Luister naar Pannonica.

Dat was Pannonica met een lyrische hoofdrol voor Donald Byrd. Doug Watkins treedt niet graag op de voorgrond. Hij is een echte teamspeler die liever opgaat in het ensemble om daarin met ronkende basnoten een stuwende rol te spelen.

Dat was People Will Say We're In Love door een gelegenheidstrio met Ray Santisi piano, Dick Watkins bass en Jim Citano drums, afkomstig van de LP Birds Blows on Beacon Hill. Net als het album Watkins at Large, meer dan 50 jaar geleden op de markt gebracht door het kleine onafhankelijke label Transition. We besluiten deze uitzending met twee stukken die afkomstig zijn van de allerlaatste opnamesessie waarbij Duck Watkins is betrokken, november 61. Het zegt veel over de enorme reputatie van Watkins dat de bassist en bandleider Charles Mingus deze jeugdige collega voor zijn Oh Yeah project heeft uitgenodigd. En het is tekenend voor de onverschrokkenheid en het zelfvertrouwen van Watkins dat hij positief heeft gereageerd. Want Mingus is berucht vanwege zijn vulkanische temperament en zijn intimiderende uitvallen naar zijn ondergeschikten. Omdat Mingus hier zelf piano speelt, en dat doet hij verrassend goed, min of meer in de trant van Duke Ellington, moest er dus een bassist van buiten worden aangetrokken. In Invisible Lady horen we een lange solo van de trombonist Jimmy Napper met een expressieve braan op zijn toon. En in Wham Bam Thank You Ma'am horen we solo's van Booker Irvin en Ronald Kirk op een obscuur lid van de saxofoonfamilie, de Manzello. Eerst is hier Invisible Lady.

Dat was Invisible Lady. Op 5 februari 1962 is Duke Watkins met zijn auto op weg naar San Francisco voor een ontmoeting in de Jazz Workshop als lid van het quintet van de drummer Philly Joe Jones. In de buurt van het stadje Holbrook in Arizona valt hij achter het stuur in slaap en komt hij frontaal in botsing met een vrachtwagen. Duke Watkins overleeft het ongeluk niet. Hij is 27 jaar geworden en heeft ons een oeuvre nagelaten van zo'n 80 LP's waar de vonken nog steeds vanaf spatten. Volgende week in Hardball Boulevard de trompetist Blue Mitchell. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits. Tot besluit van deze aflevering van Hardball Boulevard. Wham bam, thank you ma'am.

Dit is de concertzender met Hardbop Boulevard. En in Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan de bassist Duck Watkins. Douglas Watkins wordt geboren in 1934 in Detroit. Op zijn 16e speelt hij in het trio van zijn plaatsgenoot, de pianist Barry Harris, die ruim 4 jaar ouder is dan Duck Watkins. In de zomer van 1954, hij is dan nog maar net 20, waagt Watkins de sprong naar het mekka van de moderne jazz, New York City. En daar krijgt de trompetist Kenny Dorham hem al snel in het vizier. En via Kenny Dorham, die een reputatie heeft als talentenjager, maakt hij kennis met de tenorsaxofonist Hank Mobley, de pianist Horace Silver en de drummer Art Blakey. In november 1954 duikt dit gezelschap de studio in om voor het Blue Note label 4 stukken van Horace Silver op te nemen, die uitkomen op een 25 centimeter LP met als titel Horace Silver Quintet. Een van de 4 composities springt eruit en wordt al snel een hit. Een bluesstuk van 12 maten dat opvalt door een intrigerende tegenstelling tussen de melodische geheimzinnigheid van de compositie en de zelfverzekerde ambachtelijkheid van de muzikanten. Hier is Doodlin'.

Dat was Doodlin, een van de vier stukken op de 25 centimeter LP Horace Silver Quintet. In februari 1955, drie maanden na het opnemen van Doodlin, vertoeft het quintet van Horace Silver wederom een dag in de studio van Rudy van Gelder. De vier stukken van deze opnamesessie komen ook weer op een 25 centimeter LP terecht. Horace Silver Quintet Volume 2. En op deze plaats schuilt een compositie die nog populairder zal worden dan Doodlin, The Preacher. In 1956 brengt Blue Note het materiaal van de beide 25 centimeter LP's uit op een 30 centimeter LP. Horace Silver and the Jazz Messengers. Deze LP, met zijn combinatie van hartstochtelijke improvisaties en compositorisch vernuft, levert in feite

Dat was Toy, compositie van Clifford Jordan. Dan nu weer een quintetstuk van de LP Starting Time. Het is een funky blues stuk, geschreven door Cedar Walton, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. Daarna volgen Kenny Dorham en Clifford Jordan. Hier is One Flight Down.

Dat was One Flight Down. We besluiten Hardbop Boulevard nu met een compositie van Charlie Parker, Au Privave. Na de bassolo van Spanky the Brass, die nogal ongewoon helemaal aan het begin zit, krijgen Clifford Jordan en Cedar Walton uitgebreid de kans om te bewijzen dat het met hun solistische uithoudingsvermogen dik in orde is. Hier is Au Privave.

0: En met O Privaaf besloten we deze uitzending, gewijd aan tenorsaxofonist Clifford Jordan. Volgende week in Hardbop Boulevard, Clifford Jordan, aflevering 5. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Het laatste half uur van Concert Center Magazine op Radio 6 heet Hardbop Boulevard. Hierin vandaag deel 3 van een serie van 5 programma's gewijd aan de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Vandaag laten we 4 stukken horen waarin Jordan de rol van sideman vervult. In de herfst van 1960 maakt Clifford deel uit van het quintet dat onder leiding van de trompetist Lee Morgan een plaat opneemt voor het VJ-label met de intrigerende titel Exorbitant. Het woord Exorbitant is een hoogstpersoonlijke creatie van de jazzcabaretier en woordkunstenaar Babs Gonzales. En het betekent te gek, fantastisch of waanzinnig goed. Lost and Found, wat je zo meteen gaat horen, is een kordate compositie van Clifford Jordan die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. Daarna Lee Morgan. En na Lee Morgan horen we Eddie Higgins met een uitgebalanceerde pianosolo. Art Blakey is de drummer. En hij speelt hier net zo fel en dominant als in zijn eigen band, de Jazz Messengers. Hier is Lost and Found.

Dat was Lost and Found van Clifford Jordan door een quintet onder leiding van Lee Morgan. Ook als balletblazer beschikt Clifford Jordan over grote kwaliteiten. En dat kunnen we horen in het volgende stuk, The Things We Did Last Summer, dat door Frank Sinatra bekend is geworden. Deze keer vervult Jordan een rol als sideman in een sextet onder leiding van de baritonsaxofonist Sahib Sihab. De alt-saxofonist John Jenkins zet het thema neer en neemt de eerste solo voor zijn rekening. Dan komt de solo van Jordan en daarna de solo van Sahib Sihab. Verder horen we nog Hank Jones op piano, Addison Farmer op bas en Daniel Ritzman op drums. Hier is The Things We Did Last Summer.

Dat was The Things We Did Last Summer. Tijdens het seizoen 1957-1958 is Clifford Jordan lid van het quintet van Horace Silver. Samen met de trompetist Art Farmer vormt hij een indrukwekkende frontline die garant staat voor intelligent opgebouwde solo's. Deze editie van de schier eindeloze reeks Horace Silver Quintetten is maar op één album te beluisteren, Further Explorations. Van deze Blue Note LP laten we twee stukken horen. Eerst The Outlaw van Horace Silver.

Dat was dus The Outlaw. En in Moonrace maakt Horace Silver duidelijk dat hij ook in staat is om soepel vloeiende melodielijnen te schrijven.

En dat was Moon Race. De koppeling van Clifford Jordan en Art Farmer in dit quintet van Horace Silver heeft ertoe geleid dat ze verder in hun carrière vaak met elkaar hebben samengewerkt. Zo is Clifford Jordan voor het laatst op de plaat te horen op Live at Sweet Basil van Art Farmer, opgenomen een jaar voor zijn dood, maart 1993. Volgende week in Hardbop Boulevard aandacht voor Clifford Jordan als bandleider. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tot zover de programma's van Concertcenter Magazine op Radio 6. Straks na 4 uur rechtstreeks vanaf het Noordzee Jazz Festival The Beat met Jaap Briene. En om 4 uur op ons eigen webkanaal The Jazz Connection met Lex Lamme. Een fijne middag nog. In Hardbop Boulevard vandaag deel 2 van een reeks van 5 programma's die gewijd zijn aan het begin van de carrière van de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Jordan staat in maart 1957 voor het eerst van zijn leven in een opnamestudio. Hij is dan 25 en dat is een betrekkelijk hoge leeftijd voor het platendebuut van een hardbop-muzikant. Bovendien wordt hij niet, zoals meestal met nieuwkomers gebeurt, eerst als sideman gepresenteerd, maar het Blue Note label lanceert hem meteen als leider met de quintet LP Blowin' In From Chicago. Op deze plaat doet ook de tenorsaxofonist John Kilmore mee, een studievriend van Clifford Jordan. In Blue Lights, een compositie van G.G. Griss, is de volgorde van de solisten John Kilmore op tenor, Horace Silver piano, Clifford Jordan tenor, Curly Russell bass en Art Blakey drums. Hier is Blue Lights.

Dat was Blue Lines van de LP Blowing In From Chicago uit 1957. In datzelfde jaar maakt Clifford Jordan nog twee platen als leider. Cliff Jordan met een septet en Cliff Craft met een quintet. Blijkbaar hebben de Blue Note bazen op dat moment een rotsvast geloof in de potentie van Clifford Jordan. En Jordan heeft die beloftes zeker ook ingelost, maar niet als Blue Note artiest. Na Cliff Craft is hij tot 1992 nog 35 jaar actief geweest in de platenstudio's. Maar om nooit opgehelderde redenen nooit meer onder auspiciën van Blue Note. Met het album Cliff Craft neemt Jordan op superieure wijze afscheid van het Blue Note label. De composities bieden inspirerende uitgangspunten. De leden van het quintet zijn aan elkaar gewaagd en er wordt ontspannen en transparant gemusiceerd. Luister maar eens naar Laconia. Dat is de tweede voornaam van Clifford Jordan. Met solo's door Art Farmer op gestopt trompet, Sonny Clark piano en Jordan op tenor. Hier is Laconia.

Eric Dolphy. De alt-saxofonist kunnen we tenslotte beluisteren in Round Midnight. De arrangeur en bandleider George Russell heeft deze ballad van Thelonious Monk volledig afgestemd op de lyrische en dramatische kwaliteiten van Eric Dolphy. Met zijn krachtige melodielijnen, duizelingwekkende intervallen en bitterzoete balladmomenten maakt Dolphy er een spektakelstuk van dat tot de sterkste nummers van zijn hele oeuvre behoort. Hier is Round Midnight door het sextet van George Russell met een grandioze alt-solo door Eric Dolphy.

0: 3 jaar na deze definitieve versie van Round Midnight zou Eric Dolphy volkomen onverwachts op 29 juni 1964 in de Achenbach-kliniek in Berlijn overlijden aan een verwaarloosde suikerziekte. Om zijn 80ste geboortedag te vieren heeft Hardbop Boulevard vandaag aandacht besteed aan Eric Dolphy. Volgende week in Hardbop Boulevard de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.
1: En het is tijd voor Hardbop Boulevard. In Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan de allereerste LP die er van Quincy Jones als leider is verschenen. This is How I Feel About Jazz. En hij is dan nog maar 23 jaar oud. Via zijn gevarieerde activiteiten in de wereld van de populaire muziek heeft hij later in zijn loopbaan de status van superster verworven. Daardoor is het vroege werk van Quincy Jones uit de periode dat hij nog opereert als een pure, compromisloze jazzmuzikant een beetje in de verdrukking geraakt. Toch beschouwen bijna alle geleerden This Is How I Feel About Jazz als het belangrijkste album uit de hele carrière van Quincy Jones. Miles Davis heeft in 1954 een sextetversie van het nummer Walkin' op de plaat gezet, die een tijdje lang ongelooflijk populair is geweest. En 2 jaar later komt Quincy Jones met een ontspannen en subtiel gearrangeerde big band versie. Dankzij de losse jam session-achtige sfeer kunnen de solo's onbelemmerd opbloeien. We horen na elkaar Paul Chambers, bas, Art Farmer, trompet, Lucky Thompson, ook van de partij op de Miles Davis-versie van Walkin, tenor, Herbie Green, Frank Rehack en Jimmy Cleveland, trombone, Phil Woods, alt en Hank Jones, piano. Hier is Walkin'.

Dat was Walk-In. Quincy Jones wordt geboren in 1933 in een achterstandsbuurt in Chicago. Op zijn 10e verhuist de familie Jones naar de havenstad Seattle. En daar wordt Quincy Jones lid van de trompetsectie van de Garfield High School Band. In het voorjaar van 1951 treedt Quincy Jones, nog maar nauwelijks 18 jaar oud, toe tot de trompetsectie van de big band van Lionel Hampton. Hij verkeert daar in het gezelschap van Clifford Brown en Art Farmer. En hij komt al snel tot de conclusie dat hij zich maar beter volledig op het arrangeren en componeren kan storten. En later zijn er nog het dirigeren en produceren bijgekomen. A Sleepin' Bee van componist Harold Arden is gearrangeerd voor een 8-mans bezetting. In de inleiding horen we Billy Taylor, piano en Charles Mingus, bas. En daarna zijn de solisten Phil Woods, alt, Art Farmer, trompet en Charles Mingus.

A Sleepin' Bee was dat. En ook in Sermonette, een pakkende compositie van Cannonball Adderley, zet Quincy Jones zijn blazers spaarzaam in. Pas de vierde solist, Gene Quill, krijgt stevig weerwerk via de sterke partijen die Quincy Jones voor hen heeft bedacht. De volgorde van de solisten is Charles Mingus, bas, Art Farmer, trompet, Lucky Thompson, tenor, Milt Jackson, vibrafoon en Gene Quill, alt. Hier is Sermonette.

We besluiten met een compositie van Quincy Jones zelf. Stockholm Sweetman. Na de solo's van Art Farmer en Phil Woods loopt de solo van Hank Jones uit op een lange passage waarin de blazers in wisselende combinaties hun beste beentje moeten voorzetten. Quincy Jones heeft de uitzonderlijk evenwichtige trompetsolo die Clifford Brown in 1953 in dit stuk heeft gespeeld zorgvuldig uitgeschreven en daarna voor de blazerssecties georchestreerd. Clifford Brown kwam om bij een auto-ongeluk in juni 1956. En deze big band versie van Stockholm Sweetman uit september 1956 is een subtiel en geraffineerd eerbetoon aan een buitengewoon veelzijdige en dierbare collega. Je hoort het al op de achtergrond, maar ik zeg nog even, in deze aflevering van vandaag van Hardbop Boulevard ging het om de LP This Is How I Feel About Jazz van Quincy Jones. Volgende week vieren we de 80ste geboortedag van rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits en hier is tot slot Stockholm Sweetman.

En tot 4 uur is dit Hardbop Boulevard. En hierin besteden we aandacht aan Benny Green. Een van de weinige bebop-trombonisten die zijn stijl niet voor 100% heeft laten dicteren door J.J. Johnson, die in hoge mate op virtuositeit en harmonisch vernuft was gericht. Benny Green werd geboren in 1923 en heeft kans gezien om in de loop van de jaren 40 een geheel eigen stijl te ontwikkelen. Deze stijl wordt gekenmerkt door een grote mate van zangerigheid, het benutten van elementen die vooral uit de swing en de rhythm en blues afkomstig zijn, en een royale ronde toon. Als Benny zo rond 1953 zelf bandleider wordt, heeft hij er 7 jaar op zitten bij pianist Earl Hines, en heeft hij van 1948 tot 1950 ook nog een paar jaar bij de opzwepende tenorsaxofonist Charlie Ventura gewerkt. Naast het dienstverband bij de eigenzinnige Earl Hines en het werken als bebop-propagandist bij Charlie Ventura, heeft ook het contact met zijn stadgenoot Gene Ammons een grote bijdrage geleverd aan de stijl en het geluid van Benny Green. Zijn glorietijd beleeft Benny Green in de jaren 50. Er komt dan een dozijn LP-titels van hem op de markt en is dan tevens een veelgevraagde gastsolist. Van de 4J-LP The Swingin'est uit 1958 laten we in deze uitzending 4 stukken horen. Allereerst Jim Dog, een compositie van Gene Ammons. En de solisten zijn Gene Ammons tenor, Ned Adderley cornet, Frank Foster tenor, Tommy Flanagan piano, Frank West tenor en Benny Green op trombone. Hier is Jim Dog.

Jim Dogg was dat. Verder met A Little Ditty. Dit nummer is geschreven door Frank West. De solisten zijn Ned Adderley, Tommy Flanagan, Benny Green, Gene Ammons, Frank West en Frank Foster.

trombone, Paul Chambers bas, Thad Jones cornet en de drummer is Elvin Jones. Als laatste is hier Like Old Times, een compositie van Thad Jones. Volgende week in Hardbop Boulevard saxofonist Billy Mitchell in de rol als bandleider. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.

Dat was No Refill, een compositie van Thad Jones. En van diezelfde LP, Motor City Scene. En die naam is zo gekozen omdat 4 van de 6 muzikanten bijzondere banden hebben met Detroit. Laten we tenslotte het stuk Like Old Times horen. Als solist hoor je achtereenvolgens Billy Mitchell tenor, Tommy Flanagan piano, Al Gray.

En het is 3:30. Tijd voor Hardbop Boulevard, aflevering 25. De pianist Jack Wilson. In oktober 2007 overleed die pianist Jack Wilson, 71 jaar oud, in het provinciestadje Northport, Long Island. Hij werd in 1936 geboren in Chicago, maar het grootste deel van zijn carrière heeft zich aan de West Coast afgespeeld. In 1957 maakt Jack Wilson als lid van de band van tenorsaxofonist Eddie Chambly in Chicago zijn LP-debuut. Hij is dan ternauwernood 21. In Whisper Not, een compositie van Benny Golson, zijn de solisten Johnny Coles trompet, Eddie Chambly tenor, Julian Priester trombone en Jack Wilson die zijn solo op een wel heel ingenieuze manier laat overgaan in het afsluitende collectief. Hier is Whisper Not.

Whisper Not was dat. In Flat Beer, een stuk van Eddie Chambly, zijn de solisten Eddie Chambly zelf, tenor, Julian Priester, trombone en Jack Wilson, die niet alleen een puntige solo speelt, maar ook een opvallend mooie rol vervult als begeleider.

Flat Beer was dat. Voordat Jack Wilson in 1962 in Los Angeles terechtkomt, maakt Dinah Washington een paar seizoenen gebruik van hem als begeleider. Onder meer te horen op de LP's Dinah Sings Fats Waller en Dinah Sings Bessie Smith. In dienst van altsaxofonist Earl Endurtse is hij in 1962 betrokken bij de nog altijd imponerende LP Out of Sight. En van die legendarische LP nu twee stukken, Benign en Freeway.

Freeway was dat. En voor de LP Katanga componeert Jack Wilson een eerbetoon aan saxofonist Curtis Amiable. De solo's zijn van Ray Crawford, gitaar, Dupree Bolton, trompet, Victor Gaskin, bas en Jack Wilson. En Wilson maakt ook hier weer vooral gebruik van het middenregister.

Amiable was dat. In de eerste helft van de jaren 60 trekken Jack Wilson en Roy Ayers veel met elkaar op. De vibrafonist zou zich al snel als een gewiekste populist ontpoppen en met Running Away en Everybody Loves the Sunshine enorme successen behalen bij het uitgaanspubliek. Maar op zijn eerste LP, West Coast Vibes, is hij nog een onversneden hardbop muzikant. Jack Wilson is ook weer van de partij. Je hoort tot besluit Donna Lee van Charlie Parker en Well You Needn't van Thelonious Monk.

0: Dat waren tot slot Donna Lee en Well You Needn't. Hardbop Boulevard was gewijd aan het begin van de carrière van pianist Jack Wilson. Volgende week tenorsaxofonist Billy Mitchell. Samenstelling Peter Smits.
1: En het komende half uur hebben we gereserveerd voor Hardbop Boulevard. En daarin besteden we vandaag aandacht aan drummer Art Taylor. Hij is 2 keer te horen als leider van zijn eigen band en 2 keer als sideman in de band van Thelonious Monk. De composities zijn alle 4 geschreven door Monk. In New York, New York, een meesterwerk van George Russell uit 1959, beweert de zanger John Hendricks dat de hoofdstad van de jazz weliswaar een enorme wereldstad is, maar dat de stad vooral bevolkt wordt door import-New Yorkers. En dat je eerder een naald in een hooiberg zult vinden dan inwoners van New York die ook echt in die stad geboren zijn. De drummer Art Taylor is in ieder geval wel in New York geboren. En dat geldt ook voor verrassend veel collega's van hem. Kennelijk gedijen vooral drummers in het lawaaierige, hectische klimaat van een stad als New York. Overigens is Thelonious Monk weer een typisch voorbeeld van een import New Yorker. Hij is geboren in het stadje Rocky Mount in North Carolina in 1917. En op zijn 4e is hij in New York terechtgekomen. En daar begon hij in 1940 zijn carrière als onvermoeibaar experimenterende pianist in de Harlemse jazzclub Minton's Playhouse, om daar in 1976 te eindigen met een onzeker mechanisch optreden in het Newport Jazz Festival. Toen hij in 1982 op 64-jarige leeftijd overleed, had hij de piano al jaren niet meer aangeraakt. Maar in 1959 zijn de creatieve vermogens van Monk nog in topvorm. Luister maar naar de wereldpremière van Played Twice. Yeah,

Je hoorde Thad Jones cornet, Charlie Rouse tenor sax, Thelonious Monk piano, Sam Jones bass en Art Taylor drums in Played Twice. Art Taylor maakte zijn eerste opnames in 1951 als sideman bij de bassist Oscar Pettiford en de tenor saxofonist Coleman Hawkins. Toen hij in 1995 overleed, had hij meer dan 300 opnamesessies op zijn naam staan, die voor het grootste gedeelte plaatsvonden in zijn glorieperiode. En dat was in de jaren 1953 tot 1963. Het is tekenend voor de veelzijdigheid van Art Taylor dat hij altijd precies datgene biedt waar op dat moment behoefte aan staat. Als bewijs hoor je nu zijn eigen sextet Taylor's Wailers met Well You Needn't. En daarin treft hij heel secuur die avontuurlijke, uitbundige toon waar de Monk-composities het meest bij gebaat zijn. Uiteraard gebruikt hij wel de genegenheid om zijn eigen drumkunsten een tamelijk prominente plek te bezorgen. Je hoort achtereenvolgens Donald Byrd, trompet, Charlie Rouse, tenorsax, Jackie McLean, alt, Ray Briand, piano, Art Taylor, drums, en de bassist is Wendell Marshall.

Tijd voor Hardbop Boulevard. Aflevering 21, The Tough Piano Trio. Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Vandaag besteden we in Hardbop Boulevard aandacht aan dat trio. De stukken die we laten horen zijn alle vijf stukken dus, afkomstig van de Riverside LP, de Kenny Drew Trio uit 1956. De combinatie Drew, Chambers en Jones is een van de meest swingende en inspirerende pianotrio's die de hardbop heeft voortgebracht. En toch is dat trio maar op vijf LP's te horen. In het voorjaar van 1955 treden Paul Chambers en Philly Joe Jones in dienst bij Miles Davis. En die ziet in Red Garland zijn ideale pianist. En die pianist uit Dallas heeft een lichter touché en laat meer lucht en meer ruimte in zijn spel dan de manhaftige, doelgerichte Kenny Drew. Miles Davis mag dan uitgesproken opvattingen hebben over de rol van de pianist. Zijn werknemers zijn er in ieder geval niet inkennig door geworden. De stokenbrandkwaliteiten van Paul Chambers en Philly Joe Jones komen in het gezelschap van Kenny Drew, een doortastende, heftig swingende hardbopper, uitstekend tot hun recht. Luister maar eens naar hun robuuste aanpak van twee standards. Caravan, geschreven door Juan Tizol in 1936, toen hij trombonist was in het orkest van Duke Ellington. En Come Rain or Come Shine, een compositie van Harold Arlen uit 1946.

Come Rain or Come Shine was dat. En daarvoor hoorde je Caravan. De pianist Kenny Drew is in New York geboren. En dat geldt ook voor verrassend veel collega's van hem. Herbie Nichols, Duke Jordan, Elmo Hope, Bud Powell, Randy Weston, Moll Waldron, Walter Bishop en Freddie Redd bijvoorbeeld. En net als Kenny Drew zijn deze pianisten allemaal geboren in de jaren 20. En ook net als Drew hebben deze generatiegenoten stuk voor stuk een heel herkenbare eigen pianostijl ontwikkeld. En daardoor kon New York ook in de tweede helft van de 20e eeuw een bloeiende jazzpianostad blijven. Net als in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw met onder meer Fats Waller. Hoewel er tussen 1953 en 1960 10 platen van Kenny Drew in Amerika uitkomen, besluit hij in 1961 om zijn geluk in Europa te gaan beproeven. Via Parijs komt hij al snel in Kopenhagen terecht en daar overlijdt hij in 1993, vlak voor zijn 65e verjaardag. Van die robuuste, zelfverzekerde LP, de Kenny Drew Trio, laten we nu nog 3 stukken horen. Weirdo, een compositie van Kenny Drew. It's Only a Paper Moon, dat is een standaard van Harold Arlen. En Blues voor Nika, ook van de hand van Kenny Drew.

0: Je luistert naar Blues voor Nika door het Kenny Drew Trio. Volgende week in Hardbop Boulevard het Kenny Drew Trio als de gedroomde ritmesectie. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Radio 6.

Dat was Awful Mean, een compositie van Paul Chambers, gespeeld door een gelegenheidskwartet onder leiding van diezelfde Paul Chambers op bas, met verder nog Cannonball Adderley op altsax, Wynton Kelly op piano en Philly Joe Jones op drums. In het begin van 1955 is Miles Davis intensief op talentenjacht. Hij haast op muzici die de gedragsregels van de bebopwereld een beetje vrijpostig durven te interpreteren, en ze moeten ook over veel solistische potentie beschikken. Want als geen ander is Miles Davis zich bewust van de grote mogelijkheden van het zojuist aangebroken LP-tijdperk. Veel meer vrijheid om de stukken van grote spanningsbogen te voorzien en tevens veel meer ruimte voor de solisten. Eind april 1955 heeft Miles Davis zijn nieuwe groep rond. Sonny Rollins, tenorsax, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas, Philly Joe Jones op drums. Maar die Sonny Rollins zit niet lekker in zijn vel. En in september 1955 stapt hij alweer op. Via een tip van Philly Joe Jones wordt de volstrekt onbekende John Coltrane zijn opvolger. Na de feitelijke lancering van het nieuwe vaste quintet van Miles Davis duurt het bijna een jaar voordat het prestige label begin 1956 de eerste plaat op de markt brengt. Maar via radio- en televisieuitzendingen, het Newport Jazz Festival en langdurige verbintenissen met jazzclubs in steden als Philadelphia, Baltimore, New York, Chicago, Los Angeles en San Francisco en uitzinnige recensies is het quintet al geruime tijd een nationale sensatie. Dankzij de lange solo's die Miles Davis zijn werknemers gunt en de algehele euforie die het quintet omgeeft, ontstaat al snel de indruk dat we hier te maken hebben met een all-star band. Tal van jazzlabels openen dan ook al snel de jacht op de afzonderlijke leden van het quintet. De Benjamin van de band, Paul Chambers, die zo'n 10 jaar jonger is dan zijn collega's, heeft begin 1956 als eerste een contract te pakken. Na 4 sfeervolle, zeer goed ontvangen LP's voor het gedegen Blue Note-label gemaakt te hebben, gaat Paul Chambers in 1959 met het rommelige VJ-label in zee. Tijd voor een sfeervol, iets wat rafelig stuk in medium tempo, met aan het eind een geplukte bassolo. Hier is Shades of Blue.